0: is het voor je dan bij een kans?
1: Dit wel.
0: Snap je.
1: Zijn er mooie zijn met haar?
0: Nee, ik vind het niet.
1: En je zult hier zomaar terug.
0: Snap je.
1: Dat is waar ik af.